wat niks zien. Ze zegt, doe Sasha Peter is moe warm. Ik denk, wie nee, oh nee. Und zegt hem bloos, doe je, ach, klein mi aan de feut.

Ik zeg mi tusha sa pedres mulbam. Ik denk mi deone und zeg dem bloß toher. Ach klein mi Anne Föth.